0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Zio Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze. Heus de Zolder. Dit is Zio. In the Shadow Life. Mis dit niet.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: BNL Nieuws.
1: De Waalse onderwijsminister van de MR pleegt straks nieuw overleg met de koepel van de Franstalige scholen, naar aanleiding van de zware rellen bij het studentenprotest in Wallonië de voorbije dagen. De koepel vindt dat de politiek alle verzuchtingen rond de onderwijsbesparingen negeert. Of het overleg nieuwe protesten vandaag zal tegenhouden, is nog maar de vraag. In Luik zijn na de vernielingen gisteren 33 aanhoudingen verricht. Meerdere politiemensen zijn daarbij gewond geraakt. Een jongen van 13 moet voor de rechter komen nadat hij via social media opriep om met jerrycans een school in brand te steken. In Frankrijk zijn de lessen in de middelbare scholen al zeker tot het einde van de week opgeschort. Bij uit de hand gelopen protesten zijn volgens Binnenlandse Zaken al zo'n 500 mensen aangehouden. 43 politieagenten raakten daarbij gewond, onder meer door projectielen en vuurwerk. De Franse autoriteiten gaan intussen een politieagent vervolgen omdat hij van te dichtbij een traangasgranaat zou hebben afgevuurd. Een minderjarige raakte daarbij gewond. Volgens de agent had de tiener zelf geweld gebruikt tegen hem en enkele collega's. In Los Angeles is actrice Eve Mary Saint overleden. Dat meldt haar familie. Ze was een van de laatste nog levende Hollywood-legendes. Saint had in de jaren 50 de vrouwelijke hoofdrol in de Hitchcock-klassieker North by Northwest en won een Oscar voor haar bijrol in On the Waterfront. Ze was 102. En op speeldag 4 van de Nations League voetbal vielen geen verrassingen. Engeland blikte Tsjechië in met 3-0 en Spanje won, zij het niet zonder moeite, bij Kroatië met 1-2. In de B-groep wonnen Zwitserland en Slovenië hun wedstrijden ten koste van Noord-Macedonië en Schotland. De volgende speeldag is pas in het tweede weekend van november. De Rode Duivels moeten dan naar Turkije en ontvangen daarna thuis Italië. En het is nu echt voorbij. Lionel Messi heeft zijn laatste bal getrapt voor de Argentijnse nationale ploeg. In een galamatch voor 80.000 uitzinnige fans won Argentinië met 3-0 van Benin. Messi gaf 2 assists en maakte zelf de derde treffer. In 208 interlands maakte de Vlo een onwaarschijnlijke 126 doelpunten. De dag start fris met in de eerste uren wat bewolking. Straks is het dan overal warm en zacht met maximaal tot 22 graden. Tegen de avond is een bui mogelijk.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNR. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In de eerste 9 maanden van dit jaar hebben al meer dan 7600 Vlamingen een mijnverbouwlening aangevraagd bij de overheid. Dat zijn er al meer dan een heel vorig jaar en zelfs 70% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n mijnverbouwlening betaal je minder rente, de laagste inkomens lenen zelfs renteloos. 3/4 van de aanvragen komt ook uit die doelgroep. Speedpedelecs blijven populair. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn er al meer dan 13% meer ingeschreven dan dezelfde periode vorig jaar. Het waren er meer dan 12.000. Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee je zeer snel kan rijden. En ook tweedehands gaat de verkoop snel, een derde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Bij een raketaanval op Kiev zijn 2 doden gevallen. Volgens getuigen waren er de hele nacht ontploffingen te horen. Gisteravond had president Zelensky de inwoners daar al voor gewaarschuwd. Rusland voert zijn aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad de laatste dagen op. Aan het front in het oosten zelf boeken ze geen vooruitgang meer. En ook in Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat is dag op dag, 3 jaar na de aanslag van Hamas op een muziekfestival in Israël. En de jonge Rode Duivels mogen naar het EK volgend jaar. De nationale belofteploeg speelde 0-0 gelijk tegen Denemarken. En dat was genoeg voor groepswinst en rechtstreekse plaatsing. Het Europees kampioenschap volgend jaar is in Servië en Albanië. De zon maakt stilaan overal plaats voor wolken, gevolgd door regen en 22 graden. Morgen een flink stuk frisser, nog amper 14 graden, met regen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: hold on to happier times. All right, darling.
1: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
2: BNL. Bewust niet geluisterd.

ain't no country club either.

0: De badpak voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: ja, maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
5: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Muzikaal eigenzinnig. BNL.
2: Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. And I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pain of hell. But most of all, because I love thee, and I want so badly to be good. Good.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

alles anders was. Mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Be in ill, not louder.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen. Nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Showcase vrijdag 20 november. In de Zwarte Zaal Muze, Heus de Zolder. Dit is Sio.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Where music meets meaning.

0: Lani.
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen. Nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Wie werkt zou volgend jaar al netto meer kunnen overhouden van zijn loon. Premier De Wever wil de geplande belastingverlaging 2 jaar vervroegen. De maatregel moet vooral de Franstalige liberalen van MR tevreden stellen. Nu de federale regering verder onderhandelt over de begroting. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. Door de vervroeging zou de staat zo'n 7,5 miljard euro mislopen. En dat terwijl de regering 10 miljard euro wil besparen. Premier De Wever wil dat er tegen volgende week dinsdag een akkoord is. In het station van Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Dat kwam door een kleine brand aan de remmen. Niemand raakte gewond. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Het incident veroorzaakte geen hinder op andere spoorlijnen. Het parket in Luik voert een nultolerantie in voor geweld bij de scholierenprotesten. Wie aanzet tot geweld of zelf geweld pleegt, zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Gisteren werd nog een jongen van 13 gearresteerd. Hij had via sociale media opgeroepen om met jerrycans naar een school te komen en die in brand te steken. De protesten begonnen vorige week en hebben te maken met de besparingen in het Franstalige onderwijs. De Antwerpse politie wil de overlast in Antwerpen-Noord harder aanpakken. Ze zal mensen die al vaker voor problemen zorgden 12 uur lang kunnen aanhouden. Dat wordt zelfs mogelijk als ze op het moment van een controle niets strafbaars gedaan hebben. De stad wil zo de leefbaarheid verbeteren en mensen die bijvoorbeeld met drugsproblemen kampen sneller naar hulp leiden. De Liga voor de Mensenrechten is niet te spreken over de maatregel. De Amerikaanse vrouw Krista Pike, die vorige week in Tennessee haar executie overleefde, is weer bij bewustzijn en kan praten. Dat hebben haar advocaten bekendgemaakt. Pike werd na de mislukte terechtstelling naar het ziekenhuis gebracht. Ze had 2 dodelijke inspuitingen gekregen. De bewolking neemt toe en er is kans op pittige buien. We halen wel nog een graad of 23. Morgen verliezen we 9 graden en krijgen we een mix van zon en buien.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
3: Hey, what's going on, man?
2: Yeah.
3: She's at home.
2: Yeah, she's at home.

0: BNL Nieuws.
1: In Sint-Gilles in Brussel is een vrouw doodgevonden in haar appartement. Het slachtoffer had ernstige verwondingen aan de nek en de politie gaat uit van een gewelddadig overlijden. De schooldirectie sloeg alarm nadat de vrouw haar twee jonge kinderen niet had opgehaald. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar volgens HLN verdenkt de politie de vriend van de vrouw. De man was illegaal in het land en zou op de vlucht zijn geslagen. De Nobelprijs voor scheikunde gaat naar een Fransman en een Japanner voor hun onderzoek naar zogeheten chemische spiegelbeelden binnen moleculen. Hun bevindingen zijn van groot belang voor de ontwikkeling van veilige geneesmiddelen zonder bijwerkingen. Gisteren kreeg de Vlaming Francis Halse de Nobelprijs voor natuurkunde. Morgen kennen we de laureaat van de Nobelprijs voor literatuur en vrijdag die voor de vrede. Op het EK tijdrijden voor belofte in Slovenië heeft Matthijs van Kerkhoven knap zilver behaald. Hij was slechts 3 seconden trager dan de Spaanse alleswinnaar Alvarez. Eerder vandaag pakte Vic de Smet brons in de tijdrit voor junioren. Vorige week bracht hij ook al een zilveren medaille mee van het WK. Bij de damesbelofte pakte Emma Siegers de 5e plaats. De Nederlandse Vinke won daar goud. En Matthias Kasse is uitgeschakeld op het WK judo in Azerbeidzjan. Hij verloor zijn kwartfinale en raakte in de herkansingen niet voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Kasse won eerder 3 maal zilver en 1 maal goud op het WK, maar was nu net teruggekeerd na een hardnekkige blessure. Zonnig en zacht tot wel 24 graden. Maar vanaf vanavond slaat het weer om met meer wolken en buien. En vannacht ook stevige wind.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL. Funky Fever.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Er is toch weer onrust in het centrum van Luik. In de late namiddag kwamen weer groepen gemaskerde jongeren toe op het Operaplein. Ze staken opnieuw vuurwerk en bommetjes af en stichten brand in bushokjes. Ook is straatmeubilair uitgebroken en zijn trams tegengehouden door een blokkade op de sporen. De politie moest net als gisteren ingrijpen met traangas en het waterkanon. De jongeren spelen nu opnieuw kat en muis met de politie. Gisteren duurde dat tot een stuk in de avond. Het gaat om studentenprotest tegen besparingen in het onderwijs. Maar de politie vermoedt dat extreem linkse groeperingen zich ook deze keer in het tumult hebben gemengd. Het verkeer in en rond Antwerpen beleeft een moeilijke avondspits. Er staan lange files, ook op de E313 vanuit Limburg en de Kempen. Die zijn het gevolg van een zwaar ongeval in de vroege namiddag. Op de ring richting Gent botste een vrachtwagen en een motorrijder op elkaar. Die laatste is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De nationale betoging van de vakbonden nu vrijdag in Brussel zal allicht ook de nodige impact hebben op het openbare leven. In sommige scholen is hinder mogelijk omdat ACOD Onderwijs zich bij de actie aansluit. De lijn waarschuwt voor een ernstig verstoorde dienstregeling en schrapt 4 op de 10 bussen en trams. Er geldt een alternatieve dienstverlening. Brussels Airport schrapt voorlopig een 140-tal vluchten omdat minstens 1 van de bagage afhandelaars zal meestaken. Maandag organiseren de bonden nog een stakingsdag in de openbare diensten. Primož Roglič is op zijn 36e voor het eerst Europees kampioen tijdrijden. Voor eigen volk pakte de Sloveen goud, voor de Franse Amirail en de Comble. Onze landgenoot Ilan van Wilder kwam 4 seconden tekort voor het brons. Bij de vrouwen is Marlène Reusser voor de 5e keer Europees tijdritkampioen. De Zwitserse won met overmacht. Wegkampioen Demi Vollering was 2e op de dikke 20 seconden. Sandrine Tas reed bij haar eerste deelname de 7e tijd. Het is nog zacht, maar straks betrekt de hemel en kan het overal regenen. Lokaal kan tot 20 mm vallen. Vannacht minima rond 10 graden en droger tegen de ochtend.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

De nacht is weer opgekomen en de kristallenpoorten van de nachtmerrie zijn weer opengegaan. Dus we kunnen weer beginnen. En we begonnen daarom dan ook met deze eerste Crystal Gates Nightmares. En in het donker moet je soms ook even een lampje aansteken. Zo ook deze Within Silence, Land of Light. Welkom bij Onroest.

Hopelijk werd er niemand zeeziek door deze Theocracy Ghost Ship. En Slash en Miles Kennedy zijn eindelijk terug van weg geweest. Sinds hun laatste album, 4, dat in 2022 werd uitgebracht, werd het even stil. En die stilte is nu verbroken met een nieuw album en zelfs een nieuwe tour die momenteel nog geen stop maakt in België. Het album zal verschijnen op 26 februari en noemt Flying Blind. En hier is alvast de titeltrack, de nieuwste Slash en Miles Kennedy.

Zojuist waren wij even in de schaduwwereld van deze Vanishing Point Shadow World. En recentelijk kwam het droevige nieuws naar buiten dat Venom-bassist Kronos is overleden. Dus deze volgende Countess Battery is voor hem. Om hem nog één keer te eren. Venom, Countess Battery.

En zojuist kon je de klok horen tikken met deze Sacred Oath, Is It Time? En ja, het is tijd om nog een nieuw nummer te draaien, want Voyage Ones heeft de handen in elkaar gestoken samen met In Extremo. Want niet alleen doen ze samen een Duitse tour, ze hebben ook nog deze nieuwe Carpe Noctem uitgebracht, Voyage Ones en In Extremo.

Door juist waren wij de zon aan het achtervolgen. Exile of Heaven, Chase the Sun. En Amon Amarth is eindelijk daar met zijn nieuwste album. Op 18 oktober kun je de mannen zien in de Lotto Arena. Deze titeltrack van hun nieuwste album, genaamd The All Father Awakens, dient als voorbereiding voor Amon Amarth.

Zojuist kropen wij even in de huid van Ethan Winters, het hoofdpersonage van de bekende horrorgames Resident Evil 7 en 8. En ook Infected is fan van de reeks, aangezien ze al diverse nummers

hebben over de reeks, waaronder deze Maiden's Blood, geïnspireerd op Resident Evil 8. En dan gaan we nu over naar deze Abyss Walker Forsaken Reign.

Zojuist kon je de Engel van de Nacht horen met deze Battle Beast, Angel of Midnight. En dan zijn we aan het einde van deze uitzending. Afsluiten doen we nog met deze Silver Talon, Warriors End. Tot de volgende onroest.

0: Goeie avond.
1: 1400 feet, still looking very good. 2000 feet, 2000 feet.

Iets idealiseren kan onmogelijk lijken, maar toch onvermijdelijk zijn. De Dream Act moet zorgen voor een vast verblijf. Het eigen geschreven manifest van een goodwill-ambassadeur Dreamer, met kans op de realiteit als nieuwe single van Ozark Henry, De Vlucht op 1400 voet. Gehuisvest met beide voeten op de grond, welkom bij Voorsmaak. Wat ooit begon als Foxy, heet tegenwoordig Valerie and the Foxes. Meer band, meer mystiek, de vrouw wel degelijk als het sterke geslacht. Hou het in de gaten, Woman Like Me en haar en de zijnen, Valerie and the Foxes.

Er kan zich veel afspelen in The Secret Garden. In het geval van Yara Yara gebeurt daar veel. De geloof, hoop en liefde show en zowat alles daartussenin. Het is de nieuwe single IJzersterk, zoals van ouds. Zonder toegevingen richting ook maar één bepaald hokjesdenken. Hulde al te weder voor Yara Yara. Moet er nog gezag zijn, zolang het maar niet te toxisch gaat worden. Handjes schudden met de grote baas om hem daarna te vertellen dat hij de pot op kan. Ook dat is wel eens realiteit. Nu ook voor Adult DVD. Een nieuwe plaat heeft geen titel. Ook dat is gezag. World's Best Boss. Adult DVD.

designed to make money. But I want to make love.

Laten we de realiteit van het dagelijks bestaan vergeten en ons terugtrekken in de ondergrond van niets meer hoeven te weten. 30 jaren van Mogwai zullen begin volgend jaar verzilverd worden met de compilatieplaat Happy Tears. En samen met Iggy Pop hebben ze zichzelf heruitgevonden in het net gehoorde Underground. Bad Eyes daarvoor allesomvattend in het merchalbum Vlaamse Klei met internationale allure. You might be right, wees maar zeker. Na Qatar, Parallel Lives, de twist in de plot als nieuwe plaat voor Velvet Jesus. Het zijn artistieke leuvenaars, nu met Greyheart. It's a-

Grondvesten daveren, maar weigeren alsnog te breken. De draaischijf als de pijn van het zijn. Bleach 93 doet wat ze graag doen. Je een flinke trap onder je gat geven zonder later een sorry te zeggen. Tournica als single van Zo moet nog blijken. Later meer van zal gaan volgen. Het gesuste geweten voor even. Bleach 93 en Fountains DC, het zouden goede vrienden kunnen zijn. En wellicht zijn ze dat ook wel. Het spreekgehemelte in tong nu Fountains DC.

Zolang het hart nog bonkt, zal er leven zijn gebroken, misschien wel door de aanhoudende regen van bombardementen. De krater als getuige van daar waar ooit het huis stond. Voorjaar 2027 zal zwarte siroop je vaste voeding gaan zijn. De Delvers meer dan recht toe, recht aan met bonkt. Beauty and Chaos nu. Met Quiet Place hebben ze een album gemaakt met vele medewerkingen, zoals met Ashton Knight van The Awakening of met Nick Schulz van The Faces of Sarah. Maar net zo goed nu met Leo Lugansky van onder meer Depeche Mode tribute band Strange Love. Een hele bundel op één plaat. Out of sight, out of mind. Zoals wel vaker, Beauty in Chaos.

Me now cry because Cookie is finished. I'm on standby. En dat zal nodig zijn ter aftelling van wat Cookie Happened gaat worden over zowat 10 dagen. Een volgende plaat voor Eels. Lichtelijk in het groen, paling in het groen kent zo ook zijn andere gedaante. Ter voorsmaak I'm on standby van Eels. All female band nu, zeiden we daar straks al dat zij het sterke geslacht zijn. Een nieuwe single van Lime Garden. En dat feels alright. Klinken ook moving.

De persoonlijke levenswandel die vaak durft te verzanden in een donkere periode. Het was toen dat deze Simeon dit nummer neerschreef om zo het licht weer te mogen ontdekken. Emotionele singer-songwriting om nooit bij te pakken neer te blijven zitten. Dat is deze The Longing van Simeon.

laat het me geen twee keer zeggen. Lenny, dat is natuurlijk die ene Korevits van Compact Disc Dummies. Nu op zijn eentje en ook daar vlot mee weg weten te komen. Soft spot, laten we er geen tekeningetje bij maken. De laatste voor vandaag is voor de noorderburen van Library Card. Schil ook eens een sinaasappel in één keer en ontdek dat het geen overwinning zal zijn. Wel gevoed en wel doordacht, Breakfast of Champions, ons laatste avondmaal. En wel, en net daarom, tot de volgende voorsmaak.

0: goeie avond.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
2: Bonjour.
3: Bonjour, comment ça va?
2: Entre Nous, een heel intiem programma met Jos Bender.

Een meisje van alle landen brengt wat liefde om Portugees. Dat ken je wel, van Wijlen Linda de Souza. Haar nationaliteit, de liefde en de hele wereld.

0: heerlijke klanken van het meisje van alle landen, Linda de Souza. Beroemd om haar kartonnen koffer waarmee ze van Portugal naar Frankrijk toog.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Met Julie en Claire, lekker surfen in de tropen. Blijf maar luisteren en voel de strandvakantie in je oren. This melody is er voor jouw trommelvliezen.

naam van een melodie, This Melody met Julien Clerc. Charles Aznavour nu, met een fantastische liefdesverklaring in een heerlijk tempo. Als je me meeneemt naar de lente, naar de zee, wat maakt het uit waar je me mee naartoe neemt? Maar vergrendel de deur en kom tegen me aan liggen. Neem me mee.

0: titel van dit nummer, Si tu m'emportes. Voor mij is er maar één grote Charles.
1: Entre nous, un programme avec des chansons françaises.
0: Dit als naar voren zich meevoeren. Nu word je aan de hand genomen door Sylvie Vartan. JJ-ster, getrouwd met Johnny Hallyday. In Le Locomotion gaat ze sporen. Quelle est le...

Le Locomotion van Sylvie Vartan mag weer terug naar de remise. Naar de vrolijkheid nu van La Compagnie Creole. Dit Couleur Café is geschreven door Serge Gainsbourg. Ik houd van je koffiekleur, is het hoofdthema.

0: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
1: We vonden de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival in 76 bijna een kinderliedje. Nu vinden we het thema actueler dan ooit. Ik tel af naar Paul Boeboom, die je alles vertelt over Catherine Ferry. 3, 2, 1.
2: In maart 1976 presenteert de bekende Franse presentator Michel Drucker een onbekende jonge zangeres in zijn talkshow RTL C'est Vous.
3: Catherine Ferry, F-E-2-R-Y.
2: Ze zou Frankrijk op 3 april van dat jaar op het Eurovisie Songfestival in Den Haag vertegenwoordigen. Catherine is bloednerveus en zingt haar liedje 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heel onverwacht had ze de voorselectie gewonnen. De grote Michel Delpech is ook aanwezig in de show van Drucker en stelt haar gerust. Het is een verfijnd liedje, het is erg mooi. 3 april 1976. Aangekomen in Den Haag maakt haar producer Eddie Barclay een opmerking over haar jurk. Die kan echt niet. Barclay laat 1, 2, 3 een andere jurk uit Parijs komen. De kledingwinkels in Den Haag waren blijkbaar geen optie. Catherine steelt de show in een rode jurk en wordt tweede. Ze moest het afleggen tegen de Brotherhood of Man.
4: Yo!
2: Haar liedje 1, 2, 3 slaat aan en wordt in meerdere talen uitgebracht.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Zelfs in het Zuid-Afrikaans.
6: 1, 2, 3. Ik kan tellen, is dit niet?
2: Catherine Ferry brengt na haar optreden in Den Haag nog wat liedjes uit. Vooral in samenwerking met de Franse zanger Daniel Balavoine, haar geliefde op dat moment. Hier zingen ze samen een duet. Bonjour, bonjour. Daniel schreef meer dan 30 songs voor Catherine Ferry, waaronder die op het album Vive avec la musique, met gelijknamige chanson. Balavoine en Ferry hadden goede contacten met ABBA. Daniel trad zelfs op met Frida. Catherine speelde samen met Frida en Daniel in een kindermusical met Franse bewerkingen van ABBA-songs, Abacadabra. Dit keer trad ze op in een witte jurk. Balavoine schreef later een lied voor Frida, maar door zijn plotselinge overlijden in 1986 was het maar half af. Op verzoek van Catherine heeft Jean-Jacques Goldman de tekst afgemaakt. Catherine is er toen gaan zingen. Quelqu'un quelque part. Niet lang daarna onderbrak Catherine Ferry haar carrière. In 2010 maakte ze een comeback met het chanson, ooit geschreven door Balavoine als B-kant van 1, 2, 3, Tijon. Recent werkte de 69-jarige Catherine Ferry samen met de Amerikaanse artiest Langston DJ Scandalous Hunter. Dat leidde tot het nummer Rendezvous. And I'll be waiting for with every bated breath.

0: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.
1: Plus tranquille nu bij Entre nous, om te luisteren naar de uitleg van Robert Charlebois. Want hij zal terugkomen naar Montreal, waar hij in 1944 is geboren. En wat maar binnen, Robert.

Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Blijf nog even met me in het francofone Canada. Want er is een kans op dat we daar ook Céline Dion tegenkomen. En dat gaat gebeuren. Ze laat een heel orkest zelfs aanrukken om haar bede kracht bij te zetten. Vertrek niet zonder mij. We zouden niet durven, Céline.

0: Onmiskenbaar Celine Dion. Wil je iets kwijt in dit programma Entre Nous? Mail ons dan. Bienvenue hoor. Op chanson@radioentrenous.com.
1: Entre Nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is een van ons.

0: Didier Barbelivien. Titel Elle. Mooie stem van deze voor mij tot nu toe onbekende zanger. En zo hoor je Frank Steins. Druk met André Rieu op tournee. Maar hij maakt voor jou en mij even tijd.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Frank, zonder strijkstok even. Nu als gewaardeerd muziekanalist over dat ene te gekke nummer van Jacques Brel. Frank.

Les Vieux Amants van Jacques Brel. Ja, dat ken ik eigenlijk helemaal niet van Brel. Dat ken ik via de cover van Herman van Veen, die dat in het Nederlands heeft gezongen. Uiteindelijk gaat er natuurlijk nooit iets boven het origineel. Het gaat over twee oude geliefden en hij zingt zijn geliefde toe dat hij nog steeds van haar houdt, ondanks alle stormen die ze in hun relatie hebben gehad. En van die stormen hoor je helemaal niks meer terug in de melodie. En dat vind ik zo mooi aan dit lied. De berusting na zo'n turbulent leven, dat hoor je wel. Het is pure romantiek. Het zijn langzame, hele melancholische, gedragen melodieën waar echt pure liefde uit blijkt. En alle stormen, overspel en ruzies die ze ooit hebben gehad, zijn inmiddels vergeven. Bij Brel gaat liefde zelden over geluk. Het gaat over trouw en iets wat niet altijd makkelijk was. Maar ja, hier gaat het toch echt wel over pure liefde.

Jacques Brel, La Chanson des Vieux Amants. En Dylan nu, mooie stem en het nummer Dernière Danse. Saillant detail, mijn collega-redacteur Jan Daams, die was vroeger leraar Frans, die kent voorbeelden van mensen die Frans zijn gaan leren na het horen van deze en Dylan.

Na de kraakjes, de afkondiging La Dernière Danse, vertolkt door Indila. Welkom bij Entre Nous, Franstalige muziek in een taal-eigen jasje.

0: Een Franse discogroep uit het begin jaren 80 met Haute La Main. In mijn buurt zeggen ze dan, Hennek is de login. Of nog ruiger, Hammerpin.
1: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Sheila, de schoot is uit. Zo blij.

0: Liedje dat past bij het tijdsmoment. L'école est finie, Sheila. Joe Dassin, die heeft bloemen geplukt en is op de heuvel gaan zitten. Hij heeft gefloten zo hard als hij kon, maar ze is nooit gekomen. Zijn zoon Jonathan, zelf zanger, tipte mij het nummer Sifflez sur la colline.
1: Bonjour, c'est Jonathan Dassin. Je suis le fils du grand chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même musicien, auteur, compositeur. Et je vous en remercie beaucoup.

Jonassin bezong Sifflé sur la colline. Gérard de Nomor, favoriete artiest van mij. Natuurmens, vaak gespot tijdens bergwandelingen. En dan genietend van het natuurschoon, waartoe voor hem ook dolfijnen behoren. Nummer dat ik ook het naam van technicus Mark Curvers draai voor Nadia, die onlangs haar maatje John plotseling verloor. Een trouwe fan van dit programma, Antonio.

0: Artiest Gérard de Normand. Prachtig nummer. Ik dank voor deze entrenou en eigenlijk ook voor al die anderen in die 5 jaar dat we het mogen doen. Jan Daams redactie, Frank Steins muziekanalyse, Paul Bourbon muziekkeuze, Mark Curvers en John Klinkenberg techniek en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. De clips waren van Florence Ferrara. Bisous!
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: goede nacht. BNL Nieuws.
1: In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-Alert was gevraagd. Bevoegd onderwijs minister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt hij. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.